Daar staan een rood plaatshuis onder die bloemkomst. Toegegroeid, vervallen, eenzaam en verlaat. Die naambord leeg al lang kan.

0: kry.
1: 3 uur. Nee, man, spekkies. 3 uur is een tijd. Kies een dag.
0: Dinsdag.
1: Ach, ja. Nee, spekkies. Een dag soos 12 september of 30 december.
0: Laat ik denk. 35 januari. Ja,
1: ek gee op.
2: Maat, wens jy ook dat jy elke dag kan verjaar? Dit sal daarom lekker wees. Kom jy op saterdag aand, 12 september, om 'n dag te kies wat Spekkies Park kan verjaar.
1: Alles gebeur, net hier op Kiskenades.

hierdie program word deur SABC Onderwys in die Nasionale Departement van Gesondheid aan u gebring. Anke ga wo korokorsen a ga di tswa di tsubu a la ga di tswa di khasonte tia o ga korwate ga di tswa a tsaka karachi yetebe na tsaka karakunwa tebe nasinala khasonte skakal board kona khati dango a khaki ntse shika ngo ga tsai kuta mutashi na khwae jo kona jo ga o mborongaji o korokorsen tia kwara na maha'a. Nungi nasionale gesondheid skakel bord kona, departemente van gesondheid kona, die gaki tema te ga'a lo ga'at ai kona ta. Gaki jero jero ki, no ach trappel nul, 29 trappel 9. Na venu, WhatsApp ki, boria gacharo, no nomoro he, 06-00-123-456 Dako aki khatai ku ngasin tasin ako anakwa hecho kona tswa.

Welkom terug by Kap het uit The Commitments hier op RSG met Mustang Sally. Dis altyd so 'n goed vol liedjie en dis hoe ons Kap het uit doen. Dis die tweede deel en ek is seker jy's gereed om bietjie saam te dans, maar kom ons sing gou eers saam met Dolly Parton, Don't Let Me Cross Over, en dan skud ons weer ons biscuit.

Discal Colton met She's a Bad Mama Jamma. Voordat het ons The Weeknd gehad met I Feel It Coming, so lekker Kaapse jazz. En dan was daar een wals door Dolly Parton met Don't Let Me Cross Over. Ek het nog so twee liedjes wat ek kan speel hier in ons danssessie. En ek gaan het oorlaat nou aan Tevin Campbell se Can We Talk? En dan word vanavond afgesluit door Michael Jackson, saam met Cool in the Gang. En jy ken hom baie goed, hy word genoem Joanna. So, dis nie Jolien vanavond nie, dis Joanna. Op die noot van my soepeiler slaper, dankie vir die danssessie vanavond. Ons maak beslis volgende saterdag aand weer so, tussen 9 en 10. Kyk mooi na jouself en onthou om altyd, altyd lekker te dans.

с Чай Рах. Прибейста. Moenie die beste van maandag aan de kwart oor 9 op RSG misloop nie. Verwag die beste van absoluut enigiets. Van rock na blues, na dekades van treffers en alles tussenin. Die beste van, met my Etienne Lyric, maandag aan de kwart oor 9 op RSG. Wees daar.